0: van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat opgegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vier uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen: de nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn drie verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een vierde verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkouder werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Lelystad, lokaal nieuws.
1: Politie zoekt man na vondst dode vrouw in woonzorgcomplex op Groene Velden. Eerder deze week berichten we al over de vrouw die zaterdagavond dood is aangetroffen in woonzorglocatie Het Landleven van Woonzorg Flevoland. Naar aanleiding van dit incident is de politie dringend op zoek naar een man waarvan de foto's op de site van de politie en op onze website staan. De man maakt gebruik van een witte fiets van het merk Kalkhof. Bel 112 wanneer u deze man ziet. Maak vooral niet zelf contact. Dinsdagavond is er in Lelystad een man aangehouden die vermoedelijk drugs bij zich had, zo meldt Omroep Flevoland. De politie sprak een bestuurder van een auto aan nadat het hen opviel dat het voertuig raar geparkeerd stond. Volgens de politie hing er een hennepgeur om de man en op de vraag of hij drugs bij zich had, volgde er een vluchtpoging die de man ongeveer 2 meter heeft volgehouden. Tijdens een fouillering zijn er in de man zijn sok 8 envelopjes, ook wel ponypacks, gevonden. En in zijn slaapkamer later nog eens 180 ponypacks. Vermoedelijk zit er cocaïne in. Verder had de man €860 contant op zak. En in zijn slaapkamer werd nog eens ruim €4000 in contanten gevonden. Voor die bedragen had de man de achtervolging waarschijnlijk graag wat langer zien duren. Dat was genoeg misdaad voor nu. In beter nieuws, de gemeente krijgt een enorme meevaller. Er komt extra geld vanuit het Rijk vanuit het kader van de ICL-gelden. Over de jaren 2022 tot 2026 gaat het om ruim 7 miljoen. Dit als gevolg van een bezwaar dat Lelystad had aangetekend tegen een eerdere beschikking. De compensatie komt van het feit dat de stad te groot is opgezet tijdens de bouw in de jaren 80. Er werd vanuitgegaan dat de stad sneller zou groeien dan dat het deed, waardoor er leegstand ontstond en er openbare ruimtes en openbaar groen overbleven. Dat allemaal opgeteld drukte flink op de gemeentelijke begroting. Naast dat dit bezwaar is gehonoreerd, zal er een hogere bijdrage gelden voor 2027.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag eerst met overwegend veel bewolking te maken en er kan ook een enkele bui voorkomen in Lelystad. In de loop van de dag krijgt van het noorden de zon steeds meer de ruimte en blijft het meestal droog. Door een zwakke tot matige noordelijke wind is het met maximaal 20 graden frisser dan gisteren. Vanavond eerst droog en vrij helder, later wolkenvelden en opnieuw kans op een bui. Met een minimumtemperatuur van een graad of 13 wordt het vannacht vrij koel. Morgen eerst nog een enkele bui, later droog en flinke periode met zon. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en schijnt de zon geregeld. Aan de temperatuur verandert dit weekend niet veel, want de wind blijft matig vanuit noordelijke richtingen waaien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De man die eerder deze week werd gezocht in verband met de overleden vrouw in de Groene Velden is nu zelf dood aangetroffen in Zeewolde. Afgelopen donderdag om 11:45 middags kwam de melding binnen dat er een overleden persoon was gevonden bij de Reigerplas. Bij de dood van de man is geen sprake van een misdrijf. Na onderzoek vrijdag bleek dat het ging om de man die werd gezocht. Foto's die rondcirculeerden van de man zelf die zijn nu inmiddels offline gehaald. De regen heeft afgelopen week verlichting gebracht, maar de droogte is nog lang niet voorbij. Het IJsselmeergebied blijft in fase 1b, dreigend watertekort. De maatregel die vorige week werd ingevoerd blijft van kracht. Sinds 14 augustus mag namelijk oppervlaktewater niet worden gebruikt om landbouwpercelen tijdelijk onder water te zetten. Voor nu volgen er nog geen nieuwe maatregelen. Wel blijft de oproep om bewuster en zorgvuldiger met water om te gaan gelden. En gemeentesecretaris Carla Zwart van gemeente Lelystad is voor onbepaalde tijd niet aan het werk. Bij haar is borstkanker vastgesteld, waarvoor ze onder behandeling is. Dit liet de gemeente weten via een persbericht. Haar functie wordt overgenomen door Jan Dirk Pruim. Hij was eerder griffier in Almere en werkt als adviseur voor de gemeente Lelystad. Zwart laat zelf weten dat zij er de volste vertrouwen in heeft dat Pruim de continuïteit van haar werk goed zal waarborgen. Ook geeft zij aan betrokken te blijven bij de organisatie totdat zij weer in staat is om terug te keren. Aldus Omroep Flevoland. Een update over de botresten die op 10 augustus zijn gevonden in het Rogge Botse Bos. Ze behoren niet toe aan Mark Jaskulski. Dit bleek na DNA-onderzoek. Daarnaast houdt dit in dat er nog een onderzoek wordt gestart om de identiteit van deze overleden man vast te stellen. De zoekactie naar Jaskulski gaat dus door. Hij wordt inmiddels vermist sinds 15 april 2024.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag nog vrij veranderlijk in Lelystad. Vooral vanochtend en begin van de middag wisselen wolken, zon en een enkele bui elkaar af. In de loop van de middag wordt de buienkans kleiner. Met een middagtemperatuur van 20 of 21 graden en een matige noordwestenwind hebben we net als gisteren te maken met fris zomerweer. Vanavond zo goed als droog en vrij helder. Vannacht mogelijk een enkele bui en met een minimumtemperatuur van 11 of 12 graden is het koel. Morgen blijft het op een enkele bui na droog. De zon schijnt geregeld. Het wordt echter opnieuw niet warmer dan 21 graden. In de nieuwe week gaat de temperatuur omhoog. Eerst is het droog. In de tweede helft van de week zijn regen- en onweersbuien mogelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Acht uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen. En af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De man die eerder deze week werd gezocht in verband met de overleden vrouw in de Groene Velden is nu zelf dood aangetroffen in Zeewolde. Afgelopen donderdag om 11:45 middags kwam de melding binnen dat er een overleden persoon was gevonden bij de Reigerplas. Bij de dood van de man is geen sprake van een misdrijf. Na onderzoek vrijdag bleek dat het ging om de man die werd gezocht. Foto's die rondcirculeerden van de man zelf, die zijn nu inmiddels offline gehaald. De regen heeft afgelopen week verlichting gebracht, maar de droogte is nog lang niet voorbij. Het IJsselmeergebied blijft in fase 1b, dreigend watertekort. De maatregel die vorige week werd ingevoerd blijft van kracht. Sinds 14 augustus mag namelijk oppervlaktewater niet worden gebruikt om landbouwpercelen tijdelijk onder water te zetten. Voor nu volgen er nog geen nieuwe maatregelen. Wel blijft de oproep om bewuster en zorgvuldiger met water om te gaan gelden. En gemeentesecretaris Carla Zwart van gemeente Lelystad is voor onbepaalde tijd niet aan het werk. Bij haar is borstkanker vastgesteld, waarvoor ze onder behandeling is. Dit liet de gemeente weten via een persbericht. Haar functie wordt overgenomen door Jan Dirk Pruim. Hij was eerder griffier in Almere en werkt als adviseur voor de gemeente Lelystad. Zwart laat zelf weten dat zij er de volste vertrouwen in heeft dat Pruim de continuïteit van haar werk goed zal waarborgen. Ook geeft zij aan betrokken te blijven bij de organisatie totdat zij weer in staat is om terug te keren, aldus Omroep Flevoland. Een update over de botresten die op 10 augustus zijn gevonden in het Roggebotse Bos. Ze behoren niet toe aan Mark Jaskulski. Dit bleek na DNA-onderzoek. Daarnaast houdt dit in dat er nog een onderzoek wordt gestart om de identiteit van deze overleden man vast te stellen. De zoekactie naar Jaskulski gaat dus door. Hij wordt inmiddels vermist sinds 15 april 2024.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag nog vrij veranderlijk in Lelystad. Vooral vanochtend en begin van de middag wisselen wolken, zon en een enkele bui elkaar af. In de loop van de middag wordt de buienkans kleiner. Met een middagtemperatuur van 20 of 21 graden en een matige noordwestenwind hebben we net als gisteren te maken met fris zomerweer. Vanavond zo goed als droog en vrij helder. Vannacht mogelijk een enkele bui en met een minimumtemperatuur van 11 of 12 graden is het koel. Morgen blijft het op een enkele bui na droog. De zon schijnt geregeld. Het wordt echter opnieuw niet warmer dan 21 graden. In de nieuwe week gaat de temperatuur omhoog. Eerst is het droog. In de tweede helft van de week zijn regen- en onweersbuien mogelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd de importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden woorden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Elke dinsdagmorgen staan de mensen in de rij voor het veilinghuis op jacht naar koopjes. Als om 9 uur stipt de veilingmeester met zijn hamer de veiling opent, begint het bieden op oude spullen. Zoals oude klokken, schilderijen, serviezen. Maar vandaag wordt ook een bijzonder stuk geveild. Een oude versleten piano.
3: Wie wil bieden op deze prachtige oude piano?
2: Roept de veilingmeester. Maar niemand die reageert. En dus wordt de piano in een hoekje gezet. Het is weer tijd voor het volgende item. Maar dan hoort iedereen een deuntje dat op die piano wordt gespeeld. Een oude, sjovele man is de zaal binnengeslopen en is achter de piano gaan zitten. Hij ziet er niet uit met zijn oude jas en zijn afgetrapte schoenen. Niemand kent het liedje dat hij speelt, maar iedereen is er stil van. En dan roept iemand ineens $1000 voor die piano, gevolgd door 2000 en 3000. En ondertussen blijft de man in de versleten jas maar doorspelen. De mensen worden steeds rumoeriger, totdat iemand $5000 als hoogste bod doet. Maar de oude man blijft doorspelen. De prachtige pianomuziek zweeft door het veilinggebouw. Hij zegt zachtjes tegen de piano: ik wou dat ik je kon kopen, maar ik heb niets te bieden. Ja, een halfvolle fles wijn, dat is alles. De veilingmeester probeert het nog wel even, hoor. Hij roept: wie biedt er meer? Maar er is niemand die dat doet. Iemand roept zelfs: ach, geef die oude vent zijn piano. Doe, maestro, speel nog eens wat. Maar de oude man is al stilletjes weggeslopen. Het is 16:45 als de veiling is afgelopen. Iedereen gaat naar huis. Maar de piano blijft alleen achter. Hoe anders was het vroeger, toen die piano voor veel mensen speelde die in vervoering zaten te luisteren en daarna hun handen kapot klapten. Maar die mensen zijn voorgoed verdwenen. En het lied is voor altijd uit. En toch staat die piano daar nog steeds. Alsof hij zeggen wil: luister naar me, alsjeblieft. Dan speel ik nog 1 keer voor je.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De man die eerder deze week werd gezocht in verband met de overleden vrouw in de Groene Velden is nu zelf dood aangetroffen in Zeewolde. Afgelopen donderdag om 11:45 's middags kwam de melding binnen dat er een overleden persoon was gevonden bij de Reigerplas. Bij de dood van de man is geen sprake van een misdrijf. Na onderzoek vrijdag bleek dat het ging om de man die werd gezocht. Foto's die rondcirculeerden van de man zelf, die zijn nu inmiddels offline gehaald. De regen heeft afgelopen week verlichting gebracht, maar de droogte is nog lang niet voorbij. Het IJsselmeergebied blijft in fase 1b, dreigend watertekort. De maatregel die vorige week werd ingevoerd blijft van kracht. Sinds 14 augustus mag namelijk oppervlaktewater niet worden gebruikt om landbouwpercelen tijdelijk onder water te zetten. Voor nu volgen er nog geen nieuwe maatregelen. Wel blijft de oproep om bewuster en zorgvuldiger met water om te gaan gelden. En gemeentesecretaris Carla Zwart van gemeente Lelystad is voor onbepaalde tijd niet aan het werk. Bij haar is borstkanker vastgesteld, waarvoor ze onder behandeling is. Dit liet de gemeente weten via een persbericht. Haar functie wordt overgenomen door Jan Dirk Pruim. Hij was eerder griffier in Almere en werkt als adviseur voor de gemeente Lelystad. Zwart laat zelf weten dat zij er de volste vertrouwen in heeft dat Pruim de continuïteit van haar werk goed zal waarborgen. Ook geeft zij aan betrokken te blijven bij de organisatie totdat zij weer in staat is om terug te keren. Aldus Omroep Flevoland. Een update over de botresten die op 10 augustus zijn gevonden in het Roggebotse bos. Ze behoren niet toe aan Mark Jaskulski. Dit bleek na DNA-onderzoek. Daarnaast houdt dit in dat er nog een onderzoek wordt gestart om de identiteit van deze overleden man vast te stellen. De zoekactie naar Jaskulski gaat dus door. Hij wordt inmiddels vermist sinds 15 april 2024.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is vandaag nog vrij veranderlijk in Lelystad. Vooral vanochtend en begin van de middag wisselen wolken, zon en een enkele bui elkaar af. In de loop van de middag wordt de buienkans kleiner. Met een middagtemperatuur van 20 of 21 graden en een matige noordwestenwind hebben we net als gisteren te maken met fris zomerweer. Vanavond zo goed als droog en vrij helder. Vannacht mogelijk een enkele bui en met een minimumtemperatuur van 11 of 12 graden is het koel. Morgen blijft het op een enkele bui na droog. De zon schijnt geregeld. Het wordt echter opnieuw niet warmer dan 21 graden. In de nieuwe week gaat de temperatuur omhoog. Eerst is het droog. In de tweede helft van de week zijn regen- en onweersbuien mogelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 10:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:50 s'nachts. En het hoogtepunt is rond 5:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Vanwege de wegwerkzaamheden op de A12 rijdt het verkeer om over de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld betekent dat voor het verkeer daar 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De man die eerder deze week werd gezocht in verband met de overleden vrouw in de Groene Velden is nu zelf dood aangetroffen in Zeewolde. Afgelopen donderdag om 11:45 middags kwam de melding binnen dat er een overleden persoon was gevonden bij de Reigerplas. Bij de dood van de man is geen sprake van een misdrijf. Na onderzoek vrijdag bleek dat het ging om de man die werd gezocht. Foto's die rondcirculeerden van de man zelf, die zijn nu inmiddels offline gehaald. De regen heeft afgelopen week verlichting gebracht, maar de droogte is nog lang niet voorbij. Het IJsselmeergebied blijft in fase 1b, dreigend watertekort. De maatregel die vorige week werd ingevoerd blijft van kracht. Sinds 14 augustus mag namelijk oppervlaktewater niet worden gebruikt om landbouwpercelen tijdelijk onder water te zetten. Voor nu volgen er nog geen nieuwe maatregelen. Wel blijft de oproep om bewuster en zorgvuldiger met water om te gaan gelden. En gemeentesecretaris Carla Zwart van gemeente Lelystad is voor onbepaalde tijd niet aan het werk. Bij haar is borstkanker vastgesteld, waarvoor ze onder behandeling is. Dit liet de gemeente weten via een persbericht. Haar functie wordt overgenomen door Jan Dirk Pruim. Hij was eerder griffier in Almere en werkt als adviseur voor de gemeente Lelystad. Zwart laat zelf weten dat zij er de volste vertrouwen in heeft dat Pruim de continuïteit van haar werk goed zal waarborgen. Ook geeft zij aan betrokken te blijven bij de organisatie totdat zij weer in staat is om terug te keren, aldus Omroep Flevoland. Een update over de botresten die op 10 augustus zijn gevonden in het Roggebotse bos. Ze behoren niet toe aan Mark Jaskulski. Dit bleek na DNA-onderzoek. Daarnaast houdt dit in dat er nog een onderzoek wordt gestart om de identiteit van deze overleden man vast te stellen. De zoekactie naar Jaskulski gaat dus door. Hij wordt inmiddels vermist sinds 15 april 2024.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is vandaag nog vrij veranderlijk in Lelystad. Vooral vanochtend en begin van de middag wisselen wolken, zon en een enkele bui elkaar af. In de loop van de middag wordt de buienkans kleiner. Met een middagtemperatuur van 20 of 21 graden en een matige noordwestenwind hebben we net als gisteren te maken met fris zomerweer. Vanavond zo goed als droog en vrij helder. Vannacht mogelijk een enkele bui en met een minimumtemperatuur van 11 of 12 graden is het koel. Morgen blijft het op een enkele bui na droog. De zon schijnt geregeld. Het wordt echter opnieuw niet warmer dan 21 graden. In de nieuwe week gaat de temperatuur omhoog. Eerst is het droog. In de tweede helft van de week zijn regen- en onweersbuien mogelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Vanwege de wegwerkzaamheden op de A12 is er veel omrijdend verkeer op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. En morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A12 wordt aan de weg gewerkt en dat veroorzaakt omrijdend verkeer op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen is je vertraging nu 10 minuten. Op de A50 richting Emmeloord is het druk tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. Hier is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De man die eerder deze week werd gezocht in verband met de overleden vrouw in de Groene Velden is nu zelf dood aangetroffen in Zeewolde.

0: Afgelopen donderdag om 11:45 's middags kwam de melding binnen dat er een overleden persoon was gevonden bij de Reigerplas. Bij de dood van de man is geen sprake van een misdrijf. Na onderzoek vrijdag bleek dat het ging om de man die werd gezocht. Foto's die rondcirculeerden van de man zelf, die zijn nu inmiddels offline gehaald. De regen heeft afgelopen week verlichting gebracht, maar de droogte is nog lang niet voorbij. Het IJsselmeergebied blijft in fase 1b, dreigend watertekort. De maatregel die vorige week werd ingevoerd, blijft van kracht. Sinds 14 augustus mag namelijk oppervlaktewater niet worden gebruikt om landbouwpercelen tijdelijk onder water te zetten. Voor nu volgen er nog geen nieuwe maatregelen. Wel blijft de oproep om bewuster en zorgvuldiger met water om te gaan gelden. En gemeentesecretaris Carla Zwart van gemeente Lelystad is voor onbepaalde tijd niet aan het werk. Bij haar is borstkanker vastgesteld, waarvoor ze onder behandeling is. Dit liet de gemeente weten via een persbericht. Haar functie wordt overgenomen door Jan Dirk Pruim. Hij was eerder griffier in Almere en werkt als adviseur voor de gemeente Lelystad. Zwart laat zelf weten dat zij er de volste vertrouwen in heeft dat Pruim de continuïteit van haar werk goed zal waarborgen. Ook geeft zij aan betrokken te blijven bij de organisatie totdat zij weer in staat is om terug te keren. Aldus Omroep Flevoland. Een update over de botresten die op 10 augustus zijn gevonden in het Roggebotse bos. Ze behoren niet toe aan Mark Jaskulski. Dit bleek na DNA-onderzoek. Daarnaast houdt dit in dat er nog een onderzoek wordt gestart om de identiteit van deze overleden man vast te stellen. De zoekactie naar Jaskulski gaat dus door. Hij wordt inmiddels vermist sinds 15 april 2024.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag nog vrij veranderlijk in Lelystad. Vooral vanochtend en begin van de middag wisselen wolken, zon en een enkele bui elkaar af. In de loop van de middag wordt de buienkans kleiner. Met een middagtemperatuur van 20 of 21 graden en een matige noordwestenwind hebben we net als gisteren te maken met fris zomerweer. Vanavond zo goed als droog en vrij helder. Vannacht mogelijk een enkele bui en met een minimumtemperatuur van 11 of 12 graden is het koel. Morgen blijft het op een enkele bui na droog. De zon schijnt geregeld. Het wordt echter opnieuw niet warmer dan 21 graden. In de nieuwe week gaat de temperatuur omhoog. Eerst is het droog. In de tweede helft van de week zijn regen- en onweersbuien mogelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Meerdere files gemeld op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Het is daar drukker vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. Het verkeer rijdt om en dat berkje tussen Hoevelaak en Barneveld doet hier 10 minuten langer over. Tussen Kootwijk en afrit Hoenderloo is het ook nog druk. 4 kilometer met 5 minuten vertraging. Dan nog de N50 Zwolle Emmeloord in beide richtingen tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid 5 tot 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het midden van het land verschillende vertragingen, vooral op de A1 op dit moment. Dat is omrijdend verkeer vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. Op verschillende trajecten is je vertraging 5 tot 10 minuten. En dat is onder andere bij Barneveld, Amersfoort Noord en Kootwijk. Verder nog vertragingen op de A50, Apeldoorn richting Emmeloord, tussen knooppunt Hattermerbroek en Kampen-Zuid, 5 tot 10 minuten oponthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle is het nog druk tussen Kampen Noord en Zuid. 2 kilometer met 10 minuutjes vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De man die eerder deze week werd gezocht in verband met de overleden vrouw in de Groene Velden is nu zelf dood aangetroffen in Zeewolde. Afgelopen donderdag om 11:45 's middags kwam de melding binnen dat er een overleden persoon was gevonden bij de Reigerplas. Bij de dood van de man is geen sprake van een misdrijf. Na onderzoek vrijdag bleek dat het ging om de man die werd gezocht. Foto's die rondcirculeerden van de man zelf, die zijn nu inmiddels offline gehaald. De regen heeft afgelopen week verlichting gebracht, maar de droogte is nog lang niet voorbij. Het IJsselmeergebied blijft in fase 1b, dreigend watertekort. De maatregel die vorige week werd ingevoerd blijft van kracht. Sinds 14 augustus mag namelijk oppervlaktewater niet worden gebruikt om landbouwpercelen tijdelijk onder water te zetten. Voor nu volgen er nog geen nieuwe maatregelen. Wel blijft de oproep om bewuster en zorgvuldiger met water om te gaan gelden. En gemeentesecretaris Carla Zwart van gemeente Lelystad is voor onbepaalde tijd niet aan het werk. Bij haar is borstkanker vastgesteld, waarvoor ze onder behandeling is. Dit liet de gemeente weten via een persbericht. Haar functie wordt overgenomen door Jan Dirk Pruim. Hij was eerder griffier in Almere en werkt als adviseur voor de gemeente Lelystad. Zwart laat zelf weten dat zij er de volste vertrouwen in heeft dat Pruim de continuïteit van haar werk goed zal waarborgen. Ook geeft zij aan betrokken te blijven bij de organisatie totdat zij weer in staat is om terug te keren. Aldus Omroep Flevoland. Een update over de botresten die op 10 augustus zijn gevonden in het Rogge Botse Bos. Ze behoren niet toe aan Mark Jaskulski. Dit bleek na DNA-onderzoek. Daarnaast houdt dit in dat er nog een onderzoek wordt gestart om de identiteit van deze overleden man vast te stellen. De zoekactie naar Jaskulski gaat dus door. Hij wordt inmiddels vermist sinds 15 april 2024.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag nog vrij veranderlijk in Lelystad. Vooral vanochtend en begin van de middag wisselen wolken, zon en een enkele bui elkaar af. In de loop van de middag wordt de buienkans kleiner. Met een middagtemperatuur van 20 of 21 graden en een matige noordwestenwind hebben we net als gisteren te maken met fris zomerweer. Vanavond zo goed als droog en vrij helder. Vannacht mogelijk een enkele bui en met een minimumtemperatuur van 11 of 12 graden is het koel. Morgen blijft het op een enkele bui na droog. De zon schijnt geregeld. Het wordt echter opnieuw niet warmer dan 21 graden. In de nieuwe week gaat de temperatuur omhoog. Eerst is het droog. In de tweede helft van de week zijn regen- en onweersbuien mogelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 9 kilometer file vanaf Amersfoort Noord 3 kwartier vertraging. Komt door de werkzaamheden op de A12, die is dicht in oostelijke richting dit weekend. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam een kwartier vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 3 kwartier vertraging tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat 9 kilometer file. Het is extra druk op de A1 omdat de A12 in oostelijke richting dicht is voor werkzaamheden dit weekend tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. De andere kant op de A1 Apeldoorn Amsterdam, kwartiertje vertraging bij Hoevelaken en 10 minuten bij Hoendelo als je over de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: dan een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De man die eerder deze week werd gezocht in verband met de overleden vrouw in de Groene Velden is nu zelf dood aangetroffen in Zeewolde. Afgelopen donderdag om 11:45 's middags kwam de melding binnen dat er een overleden persoon was gevonden bij de Reigerplas. Bij de dood van de man is geen sprake van een misdrijf. Na onderzoek vrijdag bleek dat het ging om de man die werd gezocht. Foto's die rondcirculeerden van de man zelf, die zijn nu inmiddels offline gehaald. De regen heeft afgelopen week verlichting gebracht, maar de droogte is nog lang niet voorbij. Het IJsselmeergebied blijft in fase 1b, dreigend watertekort. De maatregel die vorige week werd ingevoerd blijft van kracht. Sinds 14 augustus mag namelijk oppervlaktewater niet worden gebruikt om landbouwpercelen tijdelijk onder water te zetten. Voor nu volgen er nog geen nieuwe maatregelen. Wel blijft de oproep om bewuster en zorgvuldiger met water om te gaan gelden. En gemeentesecretaris Carla Zwart van gemeente Lelystad is voor onbepaalde tijd niet aan het werk. Bij haar is borstkanker vastgesteld, waarvoor ze onder behandeling is. Dit liet de gemeente weten via een persbericht. Haar functie wordt overgenomen door Jan Dirk Pruim. Hij was eerder griffier in Almere en werkt als adviseur voor de gemeente Lelystad. Zwart laat zelf weten dat zij er de volste vertrouwen in heeft dat Pruim de continuïteit van haar werk goed zal waarborgen. Ook geeft zij aan betrokken te blijven bij de organisatie totdat zij weer in staat is om terug te keren. Aldus Omroep Flevoland. Een update over de botresten die op 10 augustus zijn gevonden in het Roggebotse bos. Ze behoren niet toe aan Mark Jaskulski. Dit bleek na DNA-onderzoek. Daarnaast houdt dit in dat er nog een onderzoek wordt gestart om de identiteit van deze overleden man vast te stellen. De zoekactie naar Jaskulski gaat dus door. Hij wordt inmiddels vermist sinds 15 april 2024.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is vandaag nog vrij veranderlijk in Lelystad. Vooral vanochtend en begin van de middag wisselen wolken, zon en een enkele bui elkaar af. In de loop van de middag wordt de buienkans kleiner. Met een middagtemperatuur van 20 of 21 graden en een matige noordwestenwind hebben we net als gisteren te maken met fris zomerweer. Vanavond

0: zo goed als droog en vrij helder. Vannacht mogelijk een enkele bui en met een minimumtemperatuur van 11 of 12 graden is het koel. Morgen blijft het op een enkele bui na droog. De zon schijnt geregeld. Het wordt echter opnieuw niet warmer dan 21 graden. In de nieuwe week gaat de temperatuur omhoog. Eerst is het droog. In de tweede helft van de week zijn regen- en onweersbuien mogelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files in de regio staan op dit moment op de A1... omdat het verkeer omrijdt door de werkzaamheden op de A12. Op de A1 richting Apeldoorn betekent dat tussen Amersfoort Noord en Barneveld 20 minuten vertraging. En richting Amsterdam is dat tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Verder nog files op de A50, Arnhem richting Apeldoorn, tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo is je vertraging 5 minuten. De andere kant op, de A50 richting Arnhem, daar sta je in de file tussen Apeldoorn en afrit Hoenderlo 8 kilometer met 10 minuutjes vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 20 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Stroe. 11 kilometer file. Het is extra druk op de A1 omdat de A12 dit weekend dicht is tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. In oostelijke richting dus. 10 minuten vertraging op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amersfoort bij Kootwijk. En 10 minuten op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Daar staat 5 kilometer file bij afrit Hoenderlo. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De man die eerder deze week werd gezocht in verband met de overleden vrouw in de Groene Velden is nu zelf dood aangetroffen in Zeewolde. Afgelopen donderdag om 11:45 middags kwam de melding binnen dat er een overleden persoon was gevonden bij de Reigerplas. Bij de dood van de man is geen sprake van een misdrijf. Na onderzoek vrijdag bleek dat het ging om de man die werd gezocht. Foto's die rondcirculeerden van de man zelf, die zijn nu inmiddels offline gehaald. De regen heeft afgelopen week verlichting gebracht, maar de droogte is nog lang niet voorbij. Het IJsselmeergebied blijft in fase 1b, dreigend watertekort. De maatregel die vorige week werd ingevoerd, blijft van kracht. Sinds 14 augustus mag namelijk oppervlaktewater niet worden gebruikt om landbouwpercelen tijdelijk onder water te zetten. Voor nu volgen er nog geen nieuwe maatregelen. Wel blijft de oproep om bewuster en zorgvuldiger met water om te gaan gelden. En gemeentesecretaris Carla Zwart van gemeente Lelystad is voor onbepaalde tijd niet aan het werk. Bij haar is borstkanker vastgesteld, waarvoor ze onder behandeling is. Dit liet de gemeente weten via een persbericht. Haar functie wordt overgenomen door Jan Dirk Pruim. Hij was eerder griffier in Almere en werkt als adviseur voor de gemeente Lelystad. Zwart laat zelf weten dat zij er de volste vertrouwen in heeft dat Pruim de continuïteit van haar werk goed zal waarborgen. Ook geeft zij aan betrokken te blijven bij de organisatie totdat zij weer in staat is om terug te keren, aldus Omroep Flevoland. Een update over de botresten die op 10 augustus zijn gevonden in het Rogge Botse Bos. Ze behoren niet toe aan Mark Jaskuls.

0: Dit bleek na DNA-onderzoek. Daarnaast houdt dit in dat er nog een onderzoek wordt gestart om de identiteit van deze overleden man vast te stellen. De zoekactie naar Jaskulski gaat dus door. Hij wordt inmiddels vermist sinds 15 april 2024.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag nog vrij veranderlijk in Lelystad. Vooral vanochtend en begin van de middag wisselen wolken, zon en een enkele bui elkaar af. In de loop van de middag wordt de buienkans kleiner. Met een middagtemperatuur van 20 of 21 graden en een matige noordwestenwind hebben we net als gisteren te maken met fris zomerweer. Vanavond zo goed als droog en vrij helder. Vannacht mogelijk een enkele bui en met een minimumtemperatuur van 11 of 12 graden is het koel. Morgen blijft het op een enkele bui na droog. De zon schijnt geregeld. Het wordt echter opnieuw niet warmer dan 21 graden. In de nieuwe week gaat de temperatuur omhoog. Eerst is het droog. In de tweede helft van de week zijn regen- en onweersbuien mogelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn, een half uur vertraging tussen Kootwijk en Hoenderlo. Te maken met werkzaamheden op de A12, daar rust extra druk op de A1. Op de A50 Apeldoorn Arnhem bij Schaarsbergen 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. 3 leerlingen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. Vanuit Amersfoort door naar Apeldoorn bij Hoenderloo ook 7 kilometer file. Daar is het oponthoud een half uur. Het is extra druk op de A1 doordat de A12 dicht is in oostelijke richting dit weekend. En 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij afrit Hoenderloo. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De man die eerder deze week werd gezocht in verband met de overleden vrouw in de Groene Velden is nu zelf dood aangetroffen in Zeewolde. Afgelopen donderdag om 11:45 middags kwam de melding binnen dat er een overleden persoon was gevonden bij de Reigerplas. Bij de dood van de man is geen sprake van een misdrijf. Na onderzoek vrijdag bleek dat het ging om de man die werd gezocht. Foto's die rondcirculeerden van de man zelf, die zijn nu inmiddels offline gehaald. De regen heeft afgelopen week verlichting gebracht, maar de droogte is nog lang niet voorbij. Het IJsselmeergebied blijft in fase 1b, dreigend watertekort. De maatregel die vorige week werd ingevoerd blijft van kracht. Sinds 14 augustus mag namelijk oppervlaktewater niet worden gebruikt om landbouwpercelen tijdelijk onder water te zetten. Voor nu volgen er nog geen nieuwe maatregelen. Wel blijft de oproep om bewuster en zorgvuldiger met water om te gaan gelden. En gemeentesecretaris Carla Zwart van gemeente Lelystad is voor onbepaalde tijd niet aan het werk. Bij haar is borstkanker vastgesteld, waarvoor ze onder behandeling is. Dit liet de gemeente weten via een persbericht. Haar functie wordt overgenomen door Jan Dirk Pruim. Hij was eerder griffier in Almere en werkt als adviseur voor de gemeente Lelystad. Zwart laat zelf weten dat zij er de volste vertrouwen in heeft dat Pruim de continuïteit van haar werk goed zal waarborgen. Ook geeft zij aan betrokken te blijven bij de organisatie totdat zij weer in staat is om terug te keren. Aldus Omroep Flevoland. Een update over de botresten die op 10 augustus zijn gevonden in het Roggebotse bos. Ze behoren niet toe aan Mark Jaskulski. Dit bleek na DNA-onderzoek. Daarnaast houdt dit in dat er nog een onderzoek wordt gestart om de identiteit van deze overleden man vast te stellen. De zoekactie naar Jaskulski gaat dus door. Hij wordt inmiddels vermist sinds 15 april 2024.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is vandaag nog vrij veranderlijk in Lelystad. Vooral vanochtend en begin van de middag wisselen wolken, zon en een enkele bui elkaar af. In de loop van de middag wordt de buienkans kleiner. Met een middagtemperatuur van 20 of 21 graden en een matige noordwestenwind hebben we net als gisteren te maken met Fries zomerweer. Vanavond zo goed als droog en vrij helder. Vannacht mogelijk een enkele bui en met een minimumtemperatuur van 11 of 12 graden is het koel. Morgen blijft het op een enkele bui na droog. De zon schijnt geregeld. Het wordt echter opnieuw niet warmer dan 21 graden. In de nieuwe week gaat de temperatuur omhoog. Eerst is het droog. In de tweede helft van de week zijn regen- en onweersbuien mogelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis, toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer. Vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zo klonk dat in 1986. Deze van Stan Ridgway en dat was Camouflage. Lang geleden alweer, een plaat die je niet zo heel vaak meer hoort. Dus ik dacht, daar start ik vandaag mee. Ja, goedemiddag. Het is 4 uur geweest. Het is zaterdag 22 augustus 2026. En ja, we hebben toch weer een leuk weerfenomeen gehad de afgelopen week. Het regende weer eens een keer en sinds lange tijd. En toen kwam ik er ook achter dat ik ergens wat lekkage had. Dus daar moeten we ook weer wat aan laten doen. Maar dan zou er iemand komen, maar die had weer afgebeld van, ja, het regent, kan niet zoveel van doen. Dus, nou ja, wordt vervolgd weer dus. En dan, het zeewater heeft een recordtemperatuur bereikt de laatste week van 21,5 graad. Dat is het hoogst ooit gemeten. Dus dat kan weer gevolgen hebben voor een natter najaar. En ook voor de diversiteit met de dieren en dat soort zaken. Maar goed, we gaan dat in ieder geval afwachten. Dat alles weer te maken heeft met de klimaatverandering. En de vakanties zijn bijna voorbij in Nederland. Hier in deze regio sowieso. Maar het is toch zijn dat de laatste weken dan. En dan is dat ook alweer voorbij. En er zijn opvallend veel statusleningen uitgereikt voor de woningzoekenden in Lelystad. Daar gaan we het straks nog even over hebben natuurlijk. Verder de nieuwe Flevo schijf. De headlines om 5:30, 6:30. En uiteraard nieuws uit onze eigen regio. En uit op zaterdag is straks ook weer terug. Het eerste uur is het over zo. Je hebt Antine de stem nog niet gehoord. Die is er nu niet, maar die schuift straks aan in het tweede uur van Muziekplein. En voor de rest gaan we alles weer lekker aanvullen met een heleboel muziek. Dus misschien wel wat platen waarvan je zegt van, die heb ik al in 1000 jaar niet gehoord. Nou, dat kan misschien wel kloppen, want dat ga je straks ook horen. Maar goed, we gaan van start met Teddy Swim zo direct. Dus
1: tot 6 uur. Muziekplein met Arno Koer.

Mr. Nodo van Teddy Swims. En vorig jaar stond hij nog op Lowlands. En ook dat loopt dit weekend. Dus goed, we gaan eens even kijken naar wat nieuws. Want veel woningzoekenden in Lelystad hebben de eerste helft van 2026 gebruik gemaakt van een starterslening. En bij 43% van de verkochte woningen werd zo'n lening afgesloten. En daarmee staat Lelystad landelijk bovenaan. Blijkt uit cijfers van het kadaster. Met een starterslening kunnen mensen die voor het eerst een woning hebben gekocht het verschil overbruggen tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. De lening wordt vooral gebruikt door starters dus tot 25 jaar. En in Flevoland is Almere de enige gemeente waar geen starterslening kan worden afgesloten. Volgens Lianne Hans van het kadaster zijn de stijgende woningprijzen een belangrijke oorzaak van de toenemende populariteit. Ook in andere Flevolandse gemeenten wordt gebruik gemaakt van een starterslening. In Zeewolde, Noordoostpolder en Dronten lag het aandeel tussen de 10% en 20%. Op Urk was dat tussen de 20% en 30%. En de starterslening is populair, merkt makelaar Fatima Joufan uit Lelystad. Dagelijks zegt ze, ik spreek veel starters die zonder die lening simpelweg niet kunnen kopen. Het gemeentelijke budget voor de regeling is inmiddels ook op. De zoekers van de starterslening wilden worden tot een holte gezet, zegt Joufan. Ze hoopte dat het budget later weer wordt aangevuld. Dus daar hebben dus ook mensen gebruik van gemaakt. De pot is even leeg voorlopig, maar de mensen die dus wel eens gelukt, die kunnen voorlopig lekker hun woning gaan kopen. Dus dat is dan denk ik wel positief eigenlijk. Dus dat zou dan inderdaad vaker moeten gebeuren. Want het is toch landelijk wel een probleem, denk ik, zo'n beetje. Nou, straks de bekendmaking van de nieuwe Flevorschijf. Maar eerst eventjes een Golden Oldie, in dit geval van Sisters Les. Dat is toch een aardige dikke hit. Wij gaat in 1985. Dus, maar goed, ze steken het af en toe nog steeds wel op, hoor. Dus niet helemaal in de originele setting. Dat dan helaas weer niet.

Ja, ik kan me goed herinneren. 1985, Sissy Sledgers en Frankie. Met nu tijd geworden voor het bekendmaken van de nieuwe Flavorschijf, zoals we het iedere week doen in deze show. Het is deze week geworden Friday en Children of the...

0: Dit is Radio Lelystad, 90.3 FM.
1: De hele dag dichtbij.
2: Tot 6 uur. Muziekplein.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De man die eerder deze week werd gezocht in verband met de overleden vrouw in de Groene Velden is nu zelf dood aangetroffen in Zeewolde. Afgelopen donderdag om 11:45 's middags kwam de melding binnen dat er een overleden persoon was gevonden bij de Reigerplas. Bij de dood van de man is geen sprake van een misdrijf. Na onderzoek vrijdag bleek dat het ging om de man die werd gezocht. Foto's die rondcirculeerden van de man zelf, die zijn nu inmiddels offline gehaald. De regen heeft afgelopen week verlichting gebracht, maar de droogte is nog lang niet voorbij. Het IJsselmeergebied blijft in fase 1b.

0: de volste vertrouwen in heeft dat Pruim de continuïteit van haar werk goed zal waarborgen. Ook geeft zij aan betrokken te blijven bij de organisatie totdat zij weer in staat is om terug te keren. Aldus Omroep Flevoland. Een update over de botresten die op 10 augustus zijn gevonden in het Rogge Botse Bos. Ze behoren niet toe aan Mark Jaskulski. Dit bleek na DNA-onderzoek. Daarnaast houdt dit in dat er nog een onderzoek wordt gestart om de identiteit van deze overleden man vast te stellen. De zoekactie naar Jaskulski gaat dus door. Hij wordt inmiddels vermist sinds 15 april 2024.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag nog vrij veranderlijk in Lelystad. Vooral vanochtend en begin van de middag wisselen wolken, zon en een enkele bui elkaar af. In de loop van de middag wordt de buienkans kleiner. Met een middagtemperatuur van 20 of 21 graden en een matige noordwestenwind hebben we net als gisteren te maken met fris zomerweer. Vanavond zo goed als droog en vrij helder. Vannacht mogelijk een enkele bui en met een minimumtemperatuur van 11 of 12 graden is het koel. Morgen blijft het op een enkele bui na droog. De zon schijnt geregeld. Het wordt echter opnieuw niet warmer dan 21 graden. In de nieuwe week gaat de temperatuur omhoog. Eerst is het droog. In de tweede helft van de week zijn regen- en onweersbuien mogelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, ja, inderdaad. Lekker die muziek van Kenny Loggins. This is it. En ja, ook iets wat je bijna niet meer hoort trouwens op de radio. Maar goed, in ieder geval, we gaan eens even kijken of we nog wat ander nieuws hebben. Want wandelaars en fietsers kunnen binnenkort na zware regenval weer met droge voeten de doorgevangtunnel in Lelystad. Dat zegt de gemeente Lelystad. En Lelystad spreekt met een aannemer over de permanente oplossing. Tot die tijd zuigt de gemeente de tunnel na zware regenval weer leeg. Al langere tijd staat de wandel- en fietspassage onder de lastendreef tussen de Torenvalkweg en de Ketelmeerstraat blank na een flinke regenbui. En door de droogte was dat de afgelopen maanden niks aan de hand. Maar ja, afgelopen week is het weer flink gaan regenen. Dus ja, dan is het weer natte voeten geblazen blijkbaar dus. Nou, volgens de wandelaars en fietsers speelt het probleem al maanden. Zij moeten het water optrotseren met natte voeten tot gevolg. Of als alternatief een flink stuk omlopen of fietsen. Dus nou zegt de gemeente dat 3 gebroken afvoerbuizen de oorzaak zijn van de wateroverlast in de tunnel. En om die reden kan het water dus niet worden afgevoerd door het gemaal, zegt de woordvoerder. Na een dag van publicatie van Omroep Flevoland over het probleem werd de trekker met een afzuiginstallatie in de tunnel gezien. De gemeente zegt dat dit afzuigen de komende tijd ook gebeurt als de passage weer blank komt te staan. De ergernis van de Lelystedelingen valt te begrijpen, maar wordt dus wel gewerkt aan een permanente oplossing, aldus de woordvoerder. Wanneer de aannemer kan beginnen is overigens nog niet duidelijk. Maar goed, het is in ieder geval bekend waar het door komt. Ja, en dan het waterschap van Zuiderzeeland neemt geen extra maatregelen om het gebruik van oppervlaktewater tegen te gaan. Dat stelt werd woensdagmiddag bekend. Rijkswaterstaat deelde dinsdag nog dat het waterpeil in het IJsselmeergebied de komende dagen waarschijnlijk nog enkele centimeters daalt. En op dit moment is er kritieke ondergrens van 30 centimeter onder NAP al bereikt. Dus het waterschap Zuiderzeeland is verantwoordelijk voor het water dat in Flevoland inkomt via onder andere de sluizen, kanalen en de tochten. En in overleg met Rijkswaterstaat en andere waterschappen uit het IJsselmeergebied is dus vastgesteld dat er wel sprake is van een dreigend watertekort, maar is nog geen aanvullende maatregelen daarbij nodig. Dus een volgende maatregel zou zijn een beperking voor het beregenen van gewassen kunnen zijn, maar ja, dat is voorlopig ook niet nodig. Zuiderzeeland meldt wel dat het belangrijk blijft om bewust met water om te gaan. Dus goed, in ieder geval, ja, het regent weer wat, dus als er weer wat meer regent, dan hoeft er ook niet gesproeid te worden. Dus dat scheelt dan ook weer. Dus mooi is dat. Nou ja, goed, hadden we hard nodig, dus wat regent. Dus eentje uit de oude doos, 1978, komen we deze tegen van Genesis. Follow you, follow me. Ja.

het was een beetje ja, halverwege de jaren 80. It doesn't have to be this way. Hier in Muziekplein, ja, waar je af en toe nog eens deuntjes voorbij hoort komen. Van je denkt van, heb ik die auto's eerder gehoord dan in dit geval Jan lang geleden. Dus dan verder met wat lokaal nieuws. Want in de zomer van 2018 hadden jonge bomen in het natuurpark Lelystad zwaar te lijden onder de droogte. Maar 8 jaar later staan ze stevig langs het pad en zijn ze inmiddels onderdeel van een zogeheten volwassen bos. En in 2018 liet Flevolandschap zien hoe de jonge aanplant het zwaar te verduren had. Eiken en beuken hadden moeite om aanhoudende hitte. Walnotenbomen die 8 jaar geleden nog maar kleine boompjes waren, zijn nu volwassen bomen geworden en hebben volgens de heer Van Putten van Flevolandschap weinig last gehad van de droogte. Eenmaal geplant bleken de bomen goed te groeien. Dus dat is een positief, zouden we kunnen constateren. En toch heeft de droogte zijn sporen achtergelaten. En een geoefend oog kan zien dat sommige bomen minder dik zijn geworden dan ze onder ideale omstandigheden zouden zijn geweest. En ook nu heeft de droogte invloed op die natuur. Bij de vlier zijn de kleine besjes deels ingedroogd. En voor jonge bomen hoeft dat namelijk de start volgens de Van Putten niet alleen slecht te zijn, maar hij vermoedt wel dat een boom die vroeg in zijn leven flink moet afzien, mogelijk sterkere wortels ontwikkelt. Dus of de wetenschappelijk ook zo werkt, durft hij niet te zeggen. Maar één ding weet hij inmiddels wel, zeker. De bomen hebben de droogte wel doorstaan. Dus. Maar in 2018 nog werd gevreesd dat een deel van de jonge aanplant het niet zou redden. Staat nu een bos dat steeds meer op een eigen benen blijkt te staan. Dus dat is, dat kunnen we zeggen, een positieve ontwikkeling, om het zo maar te zeggen. Dus goed. Nou, van mooie bomen, mooie groene bomen. Alhoewel sommige al wat eerder geel beginnen te worden vanwege die droogte. Maar goed, dan moeten we dan maar weer aan. Of wat vroeger naar. En dit is The Time, Sam McPrince en Jungle Love.

het nog steeds een leuke combinatie deze, hoor. Douwe Bob samen met Sarah. Gaat meestal wel goed af met duetten, dat blijkt dan maar weer. Maar goed, oké, dat terzijde natuurlijk. We gaan langzaam naar het nieuws van 5 uur. Daarna terug met het tweede deel van Muziekplein. Ook met Jan Tienz komt bijna binnenlopen volgens mij.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 5 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8... en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Hele grote hit was dat voor ze 1991. Dat was R.E.M. en Losing My Religion. En daarmee belandde het tweede uur van Muziekplein. Inmiddels is ook Jantien aangeschoven. Jantien, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Nou, laat ik dan gelijk maar eventjes de opening aan jou. Jij mag het eerst het woord doen.
1: Ja. De Airbrush Academie in Lelystad. Het vorm ontsnapte in juni ternauwernood aan de ondergang toen de naastgelegen paardenclub afbrandde. De brandweer wist het overslaan van de vlammen met een watergordijn te voorkomen. Als dank maakt de academie nu een cadeau voor de brandweerlieden. Op donderdagmorgen kreeg ik een appje binnen. De paardenclub staat in brand, dat herinnert Bas van Duivenbode zich, eigenaar van de Airbrush Academie. En hij vreesde meteen het ergste voor zijn pand. Ik ben er niet naartoe gegaan toen het nog brandde. Emotioneel vond ik dat zwaar. Online zag hij beelden van een enorme vuurzee. De brandweer heeft vanaf de zijkant een watergordijn neergezet en dat water hebben ze over het pand gesproeid. Zodoende is het gered. Van Duivenbode wijst naar de verdorde bomen en de paardenclub die ingestort en uitgebrand is. En bij ons zie je op het oog geen schade. Wel is er isolatiemateriaal gesmolten door de hitte, maar daar blijft het dan ook bij. De brandweer heeft zich zo ontzettend uitgesloofd. Ze zijn uren bezig geweest. Dat zijn toch helden? Ik vind dat helden, zegt Van Duivenbode. Met zijn collega heeft hij een plan bedacht om de brandweer te bedanken. We hebben een kunstwerk gemaakt. Ik kan nog niet verklappen wat erop staat, zegt Yvonne van Landsbergen van de academie, die nog druk bezig is met het werk. Maar je ziet er al wat vlammen opstaan. Ik ben heel benieuwd wat ze ervan gaan vinden. Ik hoop dat ze een mooi plekje voor vinden en dat ze af en toe aan ons denken, zegt Van Duivenbode. We hebben ermee willen zeggen dankjewel en ik hoop dat jullie nog heel veel mensen kunnen helpen. Aanstaande maandag wordt het kunstwerk aangeboden. Nou, misschien hebben we volgende week wel een bericht over hoe het is gelopen.
0: Ja, ik ben wel ook wel benieuwd wat ze ervan gemaakt hebben. Goed, dan veel woningzoekenden in Lelystad hebben het eerste helft van 2026 gebruik gemaakt van een starterslening. Bij 43% van de verkochte woningen werd zo'n lening afgesloten. En daarmee staat Lelystad landelijk bovenaan. Dat blijkt ook weer uit cijfers van het kadaster. Met een starterslening kunnen mensen die voor het eerst een woning kopen het verschil overbruggen tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. En de lening wordt dan vooral gebruikt voor dus door starters tot 25 jaar. In Flevoland is Almere de enige gemeente overigens waar dat niet kan. Dus volgens Lianne Hans van Kadaster zijn stijgende woningprijzen een belangrijke oorzaak van de toenemende populariteit daarvan. Ook in andere Flevolandse gemeenten wordt gebruik gemaakt van de starterslening. En in Zeewolde en Noord-Oostvoorde en Dronten lag dat aandeel tussen de 10% en 20%. En op Urk was dat tussen de 20% en 30%. Nou, de starterslening is populair, merkt makelaar Fatima Jouvan uit Lelystad dagelijks. En ze spreekt dus heel veel starters die zonder die lening simpelweg niet kunnen kopen. De gemeentelijke budget voor die regeling is inmiddels helaas ook al op. De zoekers van een starterslening die worden nu eens eventjes op hold gezet, zegt ze. En de hoop dat het budget later weer wordt aangevuld en er alsnog weer nieuwe mensen geholpen kunnen worden met zo'n dergelijke starterslening. Dus dat is wel een goed idee eigenlijk. Je moet toch een keer een huisje hebben, toch? Dus,
1: anders zit je daar maar.
0: Ja, precies,
1: bij
0: dat is inderdaad ook zo. Ja, dat kan ook niet eeuwig blijven.
1: Zou je nooit koken?
0: Nee, precies. Een beetje op eigen benen staan en een beetje wat meer, een beetje meer privacy is toch ook wel fijn.
1: Vrijheid,
0: dus. Zo is dat dus.
2: Klok 6 uur, Muziekplein.

0: Nou ja, een heel klein beetje dan. Supertramp en Cavalier uit 1977 alweer. Lang geleden. Goed, dan hebben wij iets over misschien wel natte of droge voeten. Want wandelaars en fietsers kunnen binnenkort na zware regenval weer met droge voeten door de Torenvalktunnel in Lelystad. Dat zegt de gemeente Lelystad. Lelystad spreekt met een aannemer over de permanente oplossing. En tot die tijd zuigt de gemeente de tunnel na zware regenval leeg. Al langere tijd staat de wandel- en fietspassage onder de last van de reef tussen de Torenvalkweg en de Ketelmeerstraat blank naar een flinke regenbui. Nou ja, door de droogte was er de afgelopen maanden niets aan de hand. Maar daar kwam door de regen deze dagen verandering in. Volgens wandelaars en fietsers speelt de probleem al maanden. Zij moeten het water trotseren met natte voeten tot gevolg. En als ze alternatief flink stuk omlopen of fietsen, zegt de gemeente na 3 gebroken afvoerbuizen de oorzaak zijn van de overlast. Dus goed, dan moet er aan gewerkt worden. Een dag na een publicatie van Omroep Flevoland over het probleem werd Entrekken met een afzuiginstallatie de tunnel gezien daar. De gemeente zegt dat dit afzuigen de komende tijd ook gebeurt als de passage weer blank komt te staan door regen. De ergernis van ledenstedelingen valt te begrijpen, maar er wordt dus wel gewerkt aan een permanente oplossing. Al dus een woordvoerder en wanneer de aannemer kan beginnen is nog niet duidelijk. Er zal weer een plan van aanpak worden gemaakt en een planning worden gemaakt. Dus daar is het allemaal weer van afhankelijk. Maar goed, er wordt in ieder geval aan gewerkt. Dus binnenkort hopelijk dan weer met droge voeten door die tunnel heen. Hè?
1: Ja. In ieder geval dat je ook je voet op het op de pedalen kan houden.
0: Ja, niet dat als je eronder zit met je trappen, dat je door het water heen schept. Hè?
1: Dus, of vroeger deden we dat toch ook wel door diepe plassen heen. Dan even een vaartje maken en dan je voeten optrekken. En dan,
0: dat deed je natuurlijk als kind, dat was leuk hè, door het water heen. Maar goed, nu heb je wat serieuze volk die dan denkt, gaat er over
1: touwen. Ja, in je fietstassen en zo, die nat worden. Zoet water uit het Markmeer wordt naar rivier de Vecht gepompt door 3 noodpompen, dat meldt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Volgens het waterschap is dat nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende zoet water beschikbaar blijft voor landbouw- en natuurgebieden. Door de lage waterstand in het Markermeer stroomt er onvoldoende water vanuit het Markermeer naar de Vecht. De noodpompen zijn geplaatst bij de Grote Stenen Beer vlakbij Muiderslot. Samen pompen ze ongeveer 6000 liter zoet water per seconde naar de Vecht. Het waterschap vergelijkt de capaciteit van de pompen met het vullen van een Olympisch zwembad. Dat zou met 3 pompen in ongeveer 7 minuten kunnen. Zo groot zijn die.
0: Nou,
1: dus daar zitten ze weer in ons IJsselmeer, of in ons Markermeer te pompen. Gelukkig begint er weer regen te
0: vallen. Nou ja, inderdaad. Dat is in ieder geval weer mooi. Nou, straks nog wat. We hebben trouwens nog uit op zaterdag straks. Dan ging er weer te lopen, dus binnenkort
1: Lelystad. Er is nog niks, maar we kunnen wel een beetje vooruitkijken.
0: Okay, precies, en het seizoen zit er wel aan te komen, dus dat is heel belangrijk om er even bij te blijven. Dus eerst muziek van onder andere Mo en

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De man die eerder deze week werd gezocht in verband met de overleden vrouw in de Groene Velden is nu zelf dood aangetroffen in Zeewolde. Afgelopen donderdag om 11:45 middags kwam de melding binnen dat er een overleden persoon was gevonden bij de Reigerplas. Bij de dood van de man is geen sprake van een misdrijf. Na onderzoek vrijdag bleek dat het ging om de man die werd gezocht. Foto's die rondcirculeerden van de man zelf, die zijn nu inmiddels offline gehaald. De regen heeft afgelopen week verlichting gebracht, maar de droogte is nog lang niet voorbij. Het IJsselmeergebied blijft in fase 1b, dreigend watertekort. De maatregel die vorige week werd ingevoerd blijft van kracht. Sinds 14 augustus mag namelijk oppervlaktewater niet worden gebruikt om landbouwpercelen tijdelijk onder water te zetten. Voor nu volgen er nog geen nieuwe maatregelen. Wel blijft de oproep om bewuster en zorgvuldiger met water om te gaan gelden. En gemeentesecretaris Carla Zwart van gemeente Lelystad is voor onbepaalde tijd niet aan het werk. Bij haar is borstkanker vastgesteld, waarvoor ze onder behandeling is. Dit liet de gemeente weten via een persbericht. Haar functie wordt overgenomen door Jan Dirk Pruim. Hij was eerder griffier in Almere en werkt als adviseur voor de gemeente Lelystad. Zwart laat zelf weten dat zij er

0: De zoekactie naar Jaskulski gaat dus door. Hij wordt inmiddels vermist sinds 15 april 2024.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag nog vrij veranderlijk in Lelystad. Vooral vanochtend en begin van de middag wisselen wolken, zon en een enkele bui elkaar af. In de loop van de middag wordt de buienkans kleiner. Met een middagtemperatuur van 20 of 21 graden en een matige noordwestenwind hebben we net als gisteren te maken met fris zomerweer. Vanavond zo goed als droog en vrij helder. Vannacht mogelijk een enkele bui en met een minimumtemperatuur van 11 of 12 graden is het koel. Morgen blijft het op een enkele bui na droog. De zon schijnt geregeld. Het wordt echter opnieuw niet warmer dan 21 graden. In de nieuwe week gaat de temperatuur omhoog. Eerst is het droog. In de tweede helft van de week zijn regen- en onweersbuien mogelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: natuurlijk. Het is Roof Garden in het allerlaatste stukje van Muziekplein alweer. Want we zijn er alweer bijna doorheen. Dus straks nog uit op zaterdag. Maar eerst nog wat nieuws wat je misschien afgelopen uur gemist hebt. Want het waterschap Zuiderzeeland neemt geen extra maatregelen om het gebruik van oppervlaktewater tegen te gaan. Dat werd woensdagmiddag bekendgemaakt. Rijkswaterstaat stelde dinsdag nog vast dat het waterpeil in het IJsselmeergebied de komende dagen waarschijnlijk nog enkele centimeters gaat dalen. En op dit moment is er een kritiek door ondergrens van 30 centimeter onder NOP al bereikt. Het waterschap Zuiderzeeland is verantwoordelijk overigens voor het water al wat Flevoland inkomt en via onder meer de sluizen, kanalen en tochten. En in overleg met Rijkswaterstaat en andere waterschappen uit het IJsselmeergebied is vastgesteld dat er wel sprake is van een dreigend watertekort, maar dat er nog geen aanvullende maatregelen nodig zijn vanwege het dreigend watertekort. Besloot ook het waterschap vorige week al een nog een verbod om akkers onder water te zetten. Dat doen agrariërs normaliter om aaltjes in de grond tegen te gaan. Een volgende maatregel zou een beperking zijn voor het wegen van wassen. Maar ja, dat is voorlopig dus niet nodig. Dus Zuiderzeeland meldt wel dat het belangrijk blijft om zeer bewust om te gaan met het gebruik van oppervlaktewater of gewoon water. En het waterniveau daalt de komende dagen nog enkele centimeters. En ook wordt verwacht dat het waterpeil in het Markermeer de komende dagen nog verder daalt. De daling van het peil van het IJsselmeer en Markermeer zou de komende weken wel weer moeten gaan stabiliseren door de regenval van in deze periode. Dus nou, laten we dat maar hopen dan.
1: Ja. In Lelystad en Dronten is het nieuwe schooljaar voor enkele scholen begonnen met een feestje. Daar werden nieuwe gebouwen geopend. In de Atelwijk in Lelystad opende dinsdagochtend het Integraal Kindcentrum, het IKC, Voorhof, officieel de deuren. Hierin zitten de christelijke basisschool De Wingerd en openbare basisschool De Regenboog, samen onder één dak, maar elk met zijn eigen ingang. Ook is er de kinderopvang van Go bevestigd. Samen met twee leerlingen opende wethouder Emiel van der Herberg onderwijshuisvesting de nieuwbouw door grote sleutels vanaf het balkon te laten zakken. Ze werden toegejuicht door de kinderen en de ouders die daarna binnen een kijkje mochten nemen. Ouders en kinderen zijn enthousiast over de nieuwbouw. Ze vinden de scholen mooi, licht en ruim. Elke school heeft een identiek trappenhuis. Daar valt één ding de kinderen op, het blauwe huisje, oftewel de mini-werkplek, waar ze in de pauzes kunnen zitten of tijdens de lesuren aan opdrachten kunnen werken. Dinsdagmiddag is ook het nieuwe gebouw van de Rooms-Katholieke School, De Kring, in de Schouw officieel geopend. Vorig jaar is al het gebouw van de Tjalk vervangen. Lelystad zit daarmee in een vervangingshoos van schoolgebouwen die allemaal tussen de 40 en 50 jaar oud zijn, zo zegt wethouder van de Herberg. De komende jaren groeit Lelystad flink om met het stadsdeel Zuiderhagen, waar ook nieuwe scholen komen. Dat ontslaat de gemeente niet van de plicht om in de bestaande wijken te zorgen dat de gebouwen ook daar bij de tijd zijn. De Wingerd en de Regenboog verwachten zelf trouwens niet te groeien en houden het gezamenlijke leerlingaantal op rond de 450 leerlingen. Het IKC Voorhof heeft 16 miljoen euro gekost. Inclusief de sloop van de oude Wingerd en Regenboog en de nog aan te leggen schoolpleinen op de plek van de oude gebouwen. Daarmee is het complex het duurste schoolproject in het huisvestingsplan van de gemeente. Die heeft ook voor vervangende nieuwbouw voor de komende jaren voldoende geld apart gezet. Doordat de nieuwe gebouwen klimaatneutraal zijn en een beter binnenklimaat hebben, wordt op energielasten bespaard. Waar mogelijk worden materialen hergebruikt. Zo zijn er enkele wanden in het IKC Voorhof opgetrokken uit de houten planken van de oude gymzaal die op de plek stond waar nu de nieuwbouw staat.
0: Ja, een soort van recycling, denk ik dan. Ja. Maar ja, dat is wel grappig. Misschien nog met een gedenkdingetje eraan van dit is overgebleven van die oude gymzaal.
1: Ja, nou ja,
0: dat zou zomaar kunnen. Leuk idee. Dit is Muziekplein. We zijn er tot 6 uur. En dit is muziek van Blackbird. En die ja, is van Lion.

0: Dit is Radio Lelystad, 90.3 FM.
1: Van 4 tot 6 uur, Muziekplein.

0: Impala. En nou ja, toch een van de fijnste. Dus de Lester Noah Better. Ja, nog bijna tijd voor uit op zaterdag. Maar eerst eventjes een paar berichtjes nog. Want de gemeente Lelystad vindt het bestrijden van de giftige Italiaanse arrondsnijk niet nodig. Dat schrijft ze in antwoord op raadsvragen van de Jong Lelystad. Die de gemeente juist vroeg dit overwegen in te grijpen. Daarom dit problematiek. De Italiaanse arrondsnijk is een invasieve exoot. En plant van de oorsprong niet uit Nederland voorkomt. Hij is giftig en vooral voor honden en jonge dieren. Dat de plant veel groeit in bospercelen en speeltuintjes was voor de politieke partij Jong Lelystad een aanleiding om de raadsvragen te stellen. De partij zegt dat een hond gegeten had van de plant en ziek was geworden en vroeg de gemeente om daarom waar nodig in te grijpen. Eerder zei de boswachter Jorrit Bankema al dat de zorgen niet echt terecht te vinden, want mensen moeten hun kinderen sowieso altijd goed in de gaten houden, zodat ze niet zomaar iets in hun mond stoppen. En een hond zal niet zomaar een arrondsnijk eten. Want ja, de gemeente vindt het beplant niet zo heel bijzonder gevaarlijk. Dus, en ook heeft het college geen melding gehad van zieke honden of die dus arrondselk of kelk had gegeten. Honden dienen in Lelystad aangeleid te zijn. En op plekken waar ze los mogen lopen, moeten ze onder appel staan. Dus de eigenaar dient dus toezicht te houden op hun eigen hond. Dus, en dat was dus de reden om de gemeente om niet in te grijpen.
1: Ja, zit wat in, hè? Toch?
0: Nou.
1: Dat je je hond onder...
0: onder officieel moeten ze inderdaad ook aangeleid zijn. Dus, ja.
1: Ja, of sowieso onder appel. Toch?
0: Ja. De baas zijn over de hond, toch?
1: Ja, ja, zo is het. In de Lelystadse wijk Jol zaten zo'n 200 woningen woensdag uren zonder water na een groot lek in een hoofdwaterleiding. Het lek ontstond door werkzaamheden in een tuin aan de Jol 10, waarna duizenden liters water de straat inspoten. De waterleiding werd rond 10:30 geraakt tijdens tuinwerkzaamheden bij een woning. Het hoveniersbedrijf heeft daarna direct contact gezocht met drinkwaterbedrijf Vitens, bevestigt woordvoerder. Een monteur sloot een uur de hoofdkraan af. Het lokaliseren en repareren van de kapotte leiding duurde tot 3:00. Dus vanaf 10:30 tot 3:00. De straat was vanwege het water lange tijd afgesloten. Of de waterstroom schade heeft aangericht, dat is nog
0: niet. Binnenkort een hole sink.
1: Ja, een sinkhole.
0: Ja, nou goed. Ik hoop dat
1: dan zakt er een auto in weg.
0: Ja, ja, ik hoop dat het bedrijf goed verzekerd was. Maar meestal is dat ook wel zo. Maar,
1: ja, precies. Ja, dus vaak beter verzekerd dan jezelf bent.
0: Ja,
1: dus,
0: ja. Ja, dat sowieso, ja.
1: Ah ja. Wij hebben ook geen apparatuur die zomaar een waterleiding kapot maakt.
0: Nee, dat doen we niet, maar goed. Was je klaar voor het volgende item?
1: Jawel.
0: Nou, dan gaan we van start.
2: Muziekplein. Uit op zaterdag.
1: Het is nog niet helemaal losgebarsten, theater en voorstellingenseizoen. Maar er zijn al wel het een en ander aan aankondigingen. Zo gaat Corneel op 5 september de eerste voorstelling weer draaien. Daar is het ska-avondje in Poppodium Corneel. Zie je elke editie de beste ska-artiesten en acts van dit moment. En 5 september dan is de Shakedown 8 een eigenzinnige band die zich niet wil beperken tot een enkel genre. Die staat dan op het programma. Met één voet stevig in de ska en de andere vrij om tussen reggae, gypsy, punk, blues en rock'n'roll heen te wiebelen. Knalt de energie van het podium af. Een strakke ritmesectie van drums en bas aangevuld met gitaar, toetsen, accordeon en zang. Dat is dus 5 september. Kost €12 in de voorverkoop. En begint om 8:00. Of de deur gaat open om 8:00 en het begint om 8:30. 5 september. Dus dat is de eerste moment dat je weer bij Corneel terecht kunt voor een voorstelling. 11 september, vrijdag, de week daarop, hebben ze ook een voorstelling. De Wildfires Plus Support Plata Plus. Gillende gitaren, vurige vocals en ronkende riffs. Daarvoor ben je bij de Wildfires aan het juiste adres. Met kleurrijke classic rock gecombineerd met fikse blues en funk invloeden levert deze rockband 11 september, vrijdag 11 september, meeslepende live ervaring in Poppodium Corneel. En dat begint dan om 8:30, de deur gaat open om 8:00. En de dag daarop, 12 september, dan is Lelystad. En ook daar doet Corneel aan mee. Zaterdag 12 september dus. Lelystad is de start van het nieuwe culturele seizoen in Lelystad. En bij Corneel kun je op deze dag genieten van verschillende acts. Bij De Waag zullen 's middags van 12 tot 5 verschillende artiesten optreden op het Corneelpodium. Zo staan Billy Dance, Jada Faith, Mojo Fire, Static, DJ Pablo en DJ Dave allemaal op het programma. Benieuwd wanneer jouw favoriete artiest optreedt? Bekijk dan het tijdschema op lelystad.nl. Ook de Agora die is op Lelystad van de partij uiteraard. Zij hebben dan het Klapstoel Cabaret. Dat brengt een mobiel pop-up podium voor cabaret en kleinstuk kunst naar een bijzondere locatie. Ontdek de artiesten van de toekomst tijdens intieme voorstellingen in ons loading dock. Iedere editie zie je optredens van 2 verschillende talenten uit de klapstoelselectie. Dat is dus onder andere op Lelystad, maar of nee, het is op Lelystad, maar 2 keer op die dag. Diezelfde voorstelling zal om 1:00 en om 2:15 gedraaid worden. Verder is er 's avonds dan nog wel een cabaretclub. Maar ja, die is helaas al uitverkocht. En om nog iets verder naar voren te kijken, 19 september, dat is dan nog weer 2 weken later, dus dat is nu over 4 weken, dan is het Sea Bottom Muziekfestival weer in de Agora. Dus daar kun je ook helemaal blij maken, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus, volgende week zullen we het ook nog even over het Lelystad. Hoewel, misschien niet. Omdat dat anders loopt dan anders. Maar 12 september is dus Lelystad. En kijk op de website wat er voor je gading bij is.
0: Precies. Was het toch even leuk om daar toch naartoe te gaan. Als je denkt van, dat lijkt me interessant. Dus, je beëindigt deze aflevering van Muziekplein. We hebben nog een paar plaatjes en dan hebben we straks na 6:00... muziektherapie met René van der Belen. Wij wensen je verder een goed weekend. En wij zijn er weer volgende week. Althans, ik ben er weer volgende week. Ik denk dat het zo ongeveer gaat worden. Ongeveer. Ja. We laten je onder andere achter met deze van Steve Winwood en While You See a Chance.

0: Muziekplein.
1: Muziekplein.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
4: Radio Lelystad.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
5: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
6: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
7: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
8: Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK Hockey hebben de Oranje Mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een indrukwekkend en terecht zeer succesvol debuutalbum was het. The Hurting van Tears for Fears. Watch Me Bleed, de opener van deze muziektherapie. Sessie 605, met onder veel meer muziek van de Beatles, maar daar moet je nog wel even op wachten natuurlijk. Nieuwe muziek van een aantal zeer forse namen, dat is heel wat. Een heerlijk stuk oude instrumentale nederpop. Er is popnieuws en ik zei het al, nog veel meer.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 1961.

0: Klinkt nog altijd vertrouwd. Grappig is dat. En nummer 7 werd hij in de Verenigde Staten. En in het Verenigd Koninkrijk kwamen ze zelfs op nummer 1 in 1961. Ja. Walk Right Back, je hoorde de Everly Brothers. Zo meteen het popnieuws. Tot die tijd iets wat een stukje recenter is. Grote hit in 2010 kwam op 19 uiteindelijk in het jaaroverzicht. Lady Gaga en Alejandro.
1: I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

Op 6 november verschijnt On The Record, het nieuwe studioalbum van Gilbert O'Sullivan. Met 60 jaar in de muziek koos hij als eerste single Growing Old Disgracefully. En die hoor je later in het programma. Madonna, inmiddels 68, grossiert in nominaties bij de Video Music Awards. Ze heeft er 11, 2 meer dan Taylor Swift en 4 meer dan Ariana Grande en Sabrina Carpenter. For Your Pleasure, Roxy Music's album uit 1973, komt opnieuw uit in een uitgebreide versie. Niet eerder vrijgegeven opname, repetities, live sessies. Op 6 november, allemaal te vinden op verschillende uitvoeringen, van vinyl tot Blu-ray. Volgend jaar komt er definitief een nieuwe editie van Ozfest, het metal festival in Ozzy Osbourne's Birmingham. Sharon Osbourne liet onlangs al weten dat er werd gewerkt aan een nieuwe aflevering die plaats gaat vinden in Villa Park. Afgelopen week verscheen het nieuwe album van Carly Simon, haar eerste met nieuw werk sinds 2008, Comes in Waves. Een paar weken geleden liet ik je al een nummer horen, Howl, maar zometeen nog een track met een opvallende andere naam in de credits.

Carly Simon van haar fonkeltje nieuwe album Comes in Waves. Met Andreas Vollenweider. Ja, dat is een tijd geleden dat we wat hebben gehoord van hem, zeg. Vorige maand onthulde Carly dat ze aan Parkinson's lijdt. Ze is inmiddels 83, maar zet een stuk geschiedenis achter. Zoals weinig andere 5 Grammys. Ze staat onder meer genoteerd in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Schreef 2 memoires en 5 kinderboeken ook nog. Ze kan heel wat, blijkbaar. Slowly van het nieuwe album.

Metallica zeilrace in de zomer van 1972 kreeg hij het predicaat Powerplay opgeplakt. En was die regelmatig te horen. Hamilton, Joe, Frank en Reynolds. And don't pull your love. Muziektherapie, Asia, al een eeuwigheid bezig. Nieuwe langspeler verschijnt begin november, heet Indigo. En daarop is onder meer te vinden Echo of You.

Het heeft niet, zeg maar, dat een beetje wall of sound effect, maar het is toch wel heel duidelijk Asia. Indigo, zo het aanstaande album, je hoorde Echo of You.

Zijn 25e studioalbum heet On The Record. Hij gaat weer toeren trouwens in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Maar 17 september staat hij in Heerlen op de planken. En 18 september treedt hij op in Utrecht. Tivoli, Gilbert O'Sullivan. Je hoort een gloedje nieuw werk van hem. Growing Old Disgracefully bij Muziektherapie. Running through the

0: A Little Bit of Sunshine, grote hit in 2022 van One Republic. Now Sunshine, afgelopen week hebben we het iets minder gehad dan de periode daarvoor. Hè. Het is wel weer een overgang en je merkt ook alweer dat het een stuk vroeger donker begint te worden. Gaat hard, maar ja, goed, we beginnen het einde van de achtste maand alweer een beetje in zicht te krijgen.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond.
2: Muziektherapie met René van

0: Ja, triest verhaal eigenlijk. Maar goed, ze kwam er wel mee op nummer 1. En dat als zijnde haar debuutsingle Leslie Gore en It's My Party. Ik zei het al, nummer 1 in de Verenigde Staten. Een van de gigantisch veel enorme successen van producer Quincy Jones. We gingen terug naar 1963. Ja, 63 jaar terug dus.
1: Muziektherapie.
0: 2000 exemplaren wereldwijd van een audiophile vinyl edition voor Elias of Sun Hillow. Het album verscheen in 1976. Prachtig soloalbum van John Anderson. We draaien Flight of the Moorglade.

0: Flight of the Moorglade van het album Elias of Sun Hilo. Vangelis noemde die langspeler een klassieker. En dat is het ook, absoluut. John Anderson.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: U denkt, dat kan ik ook. Dat is niet zo.
0: Straks in muziektherapie de Beatles, maar eerst een stukje nederpop. Een cover van een nummer dat al in 1950 geschreven was voor een Amerikaanse bioscoopfilm.

0: Maaiveld en Mona Lisa, hit 1971.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: George Harrison schreef het op zijn sitaar. En het was voor het eerst dat de Beatles een liedje opnamen met invloeden uit India.

Toch wel heel nieuwe geluiden op Revolver, het zevende studioalbum van de Beatles, Love You Too. Op 30 december 1991, wat een datum, bracht Genesis een nieuwe single uit. Ik zeg het al, wat een datum, waarom op die ene laatste dag van het jaar? Was het een belastingtrucje? Hoe dan ook, kwam op 1 in Nederland en in België. Muziek.

0: Over veranderende geluiden gesproken, nou, dat kun je bij Genesis toch ook wel zeggen. Klonk uiteindelijk heel anders dan in de beginjaren. Maar het koorde nog altijd, I Can't Dance. Genesis in de 605e sessie alweer.
1: Elk weekeinde, al sinds 2014, verzorgt René van der Nabelen een sessie muziektherapie. Dat is een uurtje heerlijke radio. Geen overbodige klets, maar kwaliteitsmuziek uit allerlei decennia. Vaste onderdelen, popnieuws en kwart voor, de Fab Four. Maar verder zo onvoorspelbaar als maar kan. Muziektherapie, dat is radio die je vriend is.
0: En we naderen het einde van deze sessie alweer. Wat mij betreft graag tot volgende week. En dit was de laatste top 10 notering van die afstand.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje Bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn er ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die er rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht, en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië.